0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, betowerende klanke.

Jawel, dop in haar radio is daar die ene getitel. Hoop die maandag doen jou goed sover die 20ste Julie 2026. Serenay, een keer ook dan geluister. Drie begin met Jack de Priester se Nieuwskefy. Ons maak musiek met Adam se Kleurvol, neem ons na 5 uur. 90.1

0: Dis Purple Disco Machine, Hypnotize. Jy vier vandag jou verjaarsdag op 20 Julie 2026. Chris Cornell, rocksanger, sou vandag saam met jou verjaar het, sterf 2017. Dan Gazelle, internationale bekende model, verjaar ook vandag saam met jou. NBA-speler Ben, verjaar ook. En dan ook Cormac McCarthy, skrywer van The Road en No Country for Old Men, sou ook vandag saam met jou verjaar het. So groot gelukwensing aan almal wat in vandag verjaar op 20 Julie 2026. Hier is Henning, ek wil met jou dans.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.